mufi balka ya ula met mufi balka ya ula met mufi balka ya ula la roti